0: nu haar aan balken. Ik zie ik hem kielker moor ze drie rene er dere dere voor freshen. Als is als malja al klee e jazzy. Tas je gewoon niet ik dol onjaard geneerd. Dubber zie ik helf en haar is aan vleen zo er aan haar aan zo satisfy.
1: Oh, you treat me right, boy, satisfy.
0: Als ze niet man na karu villoen dini, ik wil aan u te jazzy er Instagram en is. Mahoo Jazzy. Lum suggest Spencer on show August for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM. 98 FM.